0: is Demi Limoor met die gevoel. Dit is nou so 5 minute voor 6. Wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het vanmorgen sal my so vroeg met die sunrise shake-up. So hoop ek het jou so'n bietjie geshake-up vanmorgen en hoop jy dit geniet. Wees maar voorzichtig op die paaie, heel wat mistig. Maar ja, ek het wel nou hier in die studio. Goeiemorgen.
1: Morgen, ja, vir die mens op pad Stellenbosch, toe weet maar net, daar is mis in Stellenbosch.
0: Ek sien is oorals te hoor, hier op die snelweg op alles is baie stadiger as normaalweg. Op pad hier naartoe het ek vanmorgen op plek het ek gesien het gaan mistig raak, maar ek geweer het gaan toe gaan my soos. Maar kom ons kyk, behalve vir die mis, waarom gaan ons kyk op jou program?
1: So vir oggend, dit is dinsdag, ons probeer net hier die dinsdag kom.
0: O, is nie jou vijfde dag nie?
1: Ja, nee, okay. Hy het so my vroegoggend al begin.
0: O, my nie mis, ja nie. Tere,
1: yes,
0: ja.
1: So ons gaan net lekker breakfast triple play, ons gaan ook een lekker Schmidhouse breakfast battle. You know, we need to shake it a little bit, so let that be a hint for your Schmidhouse breakfast battle. Lekker. En dan in die laatste uur gaan ek en Rochelle met Jaco Gous praat van Airblade Aviation.
0: Wonderlijk, lekker vol programma op dinsdag. Dan sê ek is morgen weer terug, so blikker is ingeskakel elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up show. Ek sê tot ziens, tot morgen met the good luck, a last deep breath. Tot ziens.
2: Vir die gemeenskap, vir jou. Helderberg FM 93.6.

0: Lekker ene van Monarch, Show Me The Love, ook Elton John en Britney Spears gehad, Hold Me Closer. Die tyd op Helderberg FM 28, amperkies 29 minute oor 1 middag sê van my Christie. Ons besig met jou daily date, die tweede uur daarvan tot 3 uur vanmiddag. Blijf geskakel, ons gaan so kwart oor 2 gesels met Jaapie Olivier. Hy is die faciliteitsbestuurder by Helderberg Society for the Age, HSFA. So blijf geskakel om te hoor wat hy te sê het so kwart oor 2 se kant hier op Helderberg FM.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisies Webplaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help Hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000, and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information, or to be part of our special care.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Ou bekende lekker ene van Phil Collins, You Can't Hurry Love, ook gehad Robin Schulz, saam met James Blunt, die liekie OK. Ons is by, waar is die tyd hier net? Tyd vlieg daarom as mys pret het, 29 minute voor 3, dis die tyd op Helderberg FM. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, maar ek sê van my Christie, amper tyd vir Afternoon Drive met Jan Willem, nog so half uur of wat van, so bykie minder as half uur van jou Daily Date saam met my. Maar nou by DSND bied hulle een veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde Altena, Amethyst en Serenitas bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.